0: If the history of sugar is associated with changes in the European diet through the 18th and 19th century, by the 20th century, the pioneer for a lot of those changes is definitely the United States.
1: Het begint eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw, wanneer steeds meer mensen naar de stad toe trekken. Dat betekent dat die voedselvoorziening efficiënter moet. Het betekent ook dat heel veel mensen niet meer hun eigen eten en voedsel verbouwen. Niet weten waar hun voedsel vandaan komt. En dat betekent dat fabrikanten een kans krijgen om voedsel te gaan produceren dat voorverpakt is of ingeblikt is.
0: And so that food revolution really served the function of putting sugar everywhere in all sorts of consumables that we buy off the shelf.
1: Dat suiker tamelijk goedkoop is en omdat voedsel met suiker langer goed blijft.
0: Sugar slips into our diet in all sorts of pernicious ways. And I think that with the arrival of sort of mass-produced branded foods, maybe people become even less conscious of how much sugar they're eating.
2: Anticipation is making me wait.
3: In the late 19th century, American food companies reinvented what people ate and exported their new products across the globe. Fast food, ice cream, fizzy drinks. It was a new golden age for sugar.

0: muchísimos árboles. Cultivar caña de azúcar, que es una caña de azúcar que poco a poco va quitando los nutrientes del suelo, va erosionando el suelo, de manera que al cabo de 40 años, 50 años, buena parte de estos suelos ya no producen más y no producen bien. Y muchos de estos ingenios son abandonados y son trasladados a otro lugar. Casi no produce azúcar Cuba. Ahora Cuba importa azúcar. Una sociedad que creció al calor de la producción y exportación de azúcar, ahora necesita importar azúcar.
1: Sugar was Cuba's lifeblood. But when the soil was exhausted and the Soviet market collapsed, that lifeblood dried up. It was as though the country couldn't escape sugar, a nation being forged, populated, and exploited for a single crop. What future lay beyond after sugar? Every island in the Caribbean was asking the same question.
2: And it still pays?
3: Oh, sugar? Oh, yes. Even with higher wages and greater cost of production, it pays.
1: In the 1960s, British sugar colonies gained independence within the Commonwealth. France chose to keep its islands, making them overseas départements. But whatever the case, whether it was British Jamaica or French Martinique, Trinidad or Guadeloupe, Guyana or Guyane,
4: people now found these houses too big.
3: Just my husband, myself, and Mama, we don't find it.
1: The legacy of sugar weighed heavily on the people as well as on the land. Centuries of monoculture farming left the soil exhausted, sacrificed at the expense of food crops and infrastructure. The islands had lived on sugar alone, a dangerous dependency. But sugar consumption didn't fall, quite the opposite. By the 1960s, Caribbean sugar had become surplus to European needs. France and Britain implemented more modern, intensive farming methods. Sugar beet was now grown on an industrial scale. Why import sugar from across the world when you can make it yourself?
5: En het is ook opmerkelijk dat eigenlijk de eerste grote agrarische lobby op Europees niveau die ontstaat, dat zijn de wietsuikerindustriëlen.
1: The European Community's common agricultural policy accelerated the shift. It gave subsidies to farmers and assured them it would sell their beets at a guaranteed price.
5: Maar die garantieprijzen waren dusdanig genereus dat de overproductie dat werd op de koop toegenomen en dat werd vervolgens gedumpt op de wereldmarkt. Het gevolg is dat de prijzen op de wereldmarkt voor suiker vanaf de jaren 50, 60 ook stelselmatig naar beneden zijn gegaan en eigenlijk veel te laag waren om producenten bijvoorbeeld in het Caribisch gebied of in de Indische Oceaan fatsoenlijke boterham te geven. Dat dumping is echt een hele perverse praktijk geweest. Wat het gevolg is geweest van protectionisme. Het gevolg is geweest van een conctie tussen Europese regering en grote industriëlen.
1: Against this shielded, heavily protected beet industry, Caribbean cane could no longer compete. One by one, from Jamaica to Martinique, plantations and refineries closed their doors.